Een mooie schaal, versluifde mingemaan. Die adem je troos, die tromor slijt vijfmaal aan. Een nebelhang van vlus